0: Het loopt en zullen door de NBC de nieuwe New World aanzien. Kus die diepe McIntyre, hoe is je succes getoond? Wat jij reis je Aurelia aanzien? Toen zijn ik kon het land te lekwaas. English River First Nation member, bij de uitkies toen zijn ik Scott Gunhul je koeie kickboxer. Kunt die sport kan anders na je doet als je tot in abelij uitkiezen je tot in a horel cursie ja NBC den hon nieke kunt die hon daar hon in wat is in hoe heb ik juist hier zien die daarunt is die in hoe heb ik juist hier hasen ja maar zien wat is dan die solo die doen zijn ik NBC den hon nu rolt aan zie David McIntyre hoe is hier.
1: Your province, Saskatchewan. Your radio, NBC.
0: Athabasca, Dennis Unchine, Child and Family Services. We said, Quick O Niha, Nukwandaro Tinha, Dorel Easy, Foster Homes, Dennis Unchine, Sequioha, Kositan, Yatenane, Irene Lachu, Yanazan, Urban Centers. Se Quick O Ni, Nak e Totsalahau, Nak e Thauhau, Quiti, Berniliha, Emergency, Tony Zerde, Urkisuchere applicants. Dene yat hie tayo hiu di benro nide nezuhasi. Kulu thunde du kwen taro hi osero sire klasike deneho aung se kwibenanel ni. Urkisu chu application klasi ADCFS office tahul lasi. E johnson yo hito Athabasca denesun sine CFS 306-284-4915. Marci cho. Sas tell that Danene Atinwani Adorel Isi. Dene Janate Tenthwezen Wollaston Lake Chu Hatchet Lake First Nation. Ataneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu Home Phone Services. Edritzen Infinite Network. October Esotranch Adal Hultachantu. Ko Selide Services Alan Nahelisuta. Edridanante Atinwani Asi. Appointment Hultsiha. A Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network Tentwe to Hatchet Lake First Nation began others in October Sotanjadal Hultare Iadwentane Kose 1-800 Sasteljanioski Dunzinike appointment Hustiha Kui 1-800-727-5835.
2: It's the Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m. This week's jackpot is $3,000 and 56 numbers or less. Cards are only $3 and are available from Marianna's Adore in Black Lake, P&M Gas Bar in Fond du Lac, Scott's General Store in Stony Rapids, Therese Pannoni in Wollaston Lake, and Shelly Murphy in Uranium City. Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m.
3: Lottery license number MB25-0013.